Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam.

0: in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet.
1: Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan.
0: Maar red mij niet.
1: Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.
0: Maar red mij.

Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.